0: Sky Radio zo gevonden. Via elke smart speaker.
1: Je hoeft maar één ding te zeggen tegen Google, Alexa of Siri. Speel Sky Radio.
2: Non-stop muziek? Goede keuze. Dit is Sky Radio.
0: 24/7 non-stop greatest hits. Dit is Sky.
3: Sky Radio Nieuws. 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Neefi Ramirez. Nederland schakelt Ghana in bij de jacht op Bolle Jos, dat meldt de Telegraaf. De meest gezochte crimineel van Nederland wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone, dat hem volgens Nederland beschermt. Eerdere pogingen om hem uitgeleverd te krijgen liepen op niets uit. Daarom hopen de autoriteiten nu via Ghana meer druk op zijn netwerk te zetten. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Er werd urenlang geblust in de parkeergarage onder het stadion. Het gebouw moest worden ontruimd en er kwam veel rook vrij. Volgens de brandweer zijn daarbij geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gemeten. Het is niet duidelijk wanneer mensen die hun auto in de garage hebben staan er weer bij kunnen. De Verenigde Staten willen mogelijk een executie door een vuurpeloton openbaar maken voor het publiek. Het gaat om de executie van Nidal Hassan, die in 2009 13 militairen doodschoot op de legerbasis Fort Hood in Texas. Tegen persbureau AFP zegt het ministerie van Defensie dat de terechtstelling ook via een livestream te volgen is. Door die openbaar te maken wil de overheid laten zien dat zulke misdaden ernstige gevolgen hebben. Het is tientallen jaren geleden dat een executie in de VS openbaar te volgen was. En heb je biologisch chiazaad van BioPlus in de kast staan? Gebruik het dan voorlopig niet. Supermarkten zijn een terugroepactie gestart, omdat blijkt dat er meer bestrijdingsmiddelen in het product zitten dan wettelijk is toegestaan. Het gaat om verpakkingen van 275 gram met een houdbaarheidsdatum tot mei 2028. Klanten kunnen het product terugbrengen en krijgen dan hun geld terug. Krijg je nog het weer? Vannacht trekt regen het land binnen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt het bewolkt, nat en winderig met 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Ga naar hartekind.nl.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio Nieuws. 4 uur.
3: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Nederlandse militairen gaan opnieuw helpen bij de aanpak van criminaliteit op Sint Maarten. Defensie ondersteunt de lokale politie de komende tijd op het Caribisch eiland. Het is al de 5e keer in ruim 2 jaar dat Sint Maarten om militaire hulp vraagt. Het eiland wordt al langere tijd geteisterd door georganiseerde misdaad en gewelddadige overvallen. Rij je vandaag over de A15 richting Rotterdam? Hou er dan rekening mee dat er nog steeds werkzaamheden zijn aan de Zuurhofbrug. Die zouden vrijdag klaar zijn, maar Rijkswaterstaat heeft langer nodig. Door de werkzaamheden waren er grote vertragingen de laatste dagen. En ook vrijdag moet je dus rekening houden met lange files tijdens de spits. In de Verenigde Staten wordt mogelijk voor het eerst in 90 jaar weer een executie openbaar uitgezonden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van Nidal Hassan livestreamen. Hij schoot in 2009 13 militairen dood op een legerbasis in Texas. Hassan was zelf ook militair en wordt daarom door soldaten geëxecuteerd met een vuurpeloton. En nog nooit deden zoveel scholen mee aan Paarse Vrijdag. Meer dan 3000 scholen staan vandaag stil bij acceptatie en inclusie. De boodschap? Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Volgens het COC komt de extra aandacht mede door recent onderzoek, waaruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren de afgelopen jaren is afgenomen. Krijg je nog het weer? Een natte nacht met 7 tot 12 graden. Morgen overwegend grijs, regenachtig en winderig. Het wordt dan 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: Radio. Natuurlijk ook op je smart speaker.
1: Hey Siri, speel Sky Radio.
2: Heel fijn. Dit is Sky Radio. Non-stop greatest hits.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. De beste geluidskwaliteit altijd en overal. Via DAB+. Dit is Sky.
1: Sky Radio Nieuws. 5 uur.
2: Goedenacht, ik ben Nejevi Ramirez. Nederland schakelt Ghana in bij de jacht op Bolle Jos, dat meldt de Telegraaf. De meest gezochte crimineel van Nederland wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone, dat hem volgens Nederland beschermt. Eerdere pogingen om hem uitgeleverd te krijgen liepen op niets uit. Daarom hopen de autoriteiten nu via Ghana meer druk op zijn netwerk te zetten. In de Verenigde Staten wordt mogelijk voor het eerst in 90 jaar weer een executie openbaar uitgezonden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van Nidal Hassan livestreamen. Hij schoot in 2009 13 militairen dood op een legerbasis in Texas. Hassan was zelf ook militair en wordt daarom door soldaten geëxecuteerd met een vuurpeloton. Er is meer duidelijkheid over het dodelijk ongeluk van een 23-jarige vrouw uit Rotterdam op Aruba. Volgens het Openbaar Ministerie daar zat zij zelf achter het stuur van de terreinwagen waarmee ze vorige maand verongelukte. Dat zou blijken uit onderzochte beelden. Haar familie had daar eerder vraagtekens bij gezet. In het voertuig zaten ook haar vriend en een bevriende Nederlandse militair. En heb je nog verboden vuurwerk liggen, dan is vandaag je laatste kans om het gratis en anoniem in te leveren. Sinds september hebben mensen al ruim 4000 kilo vuurwerk ingeleverd bij verschillende inleverpunten door het land. De actie is opgezet omdat bij de komende jaarwisseling voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod geldt. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, mag nog worden afgestoken. Krijg je nog het weer? Na een natte nacht met zo'n 7 tot 12 graden is het morgen ook regenachtig, overwegend grijs en winderig. Het wordt 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
0: En nummer 1 non-stop.

0: professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
4: Dit is Sky.
5: Sky Radio Nieuws. 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De jacht op de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, wordt opgevoerd. Volgens de Telegraaf zet Nederland daarbij steeds meer in op samenwerking met landen rond Sierra Leone, waar hij vermoedelijk verblijft. Justitieminister David van Wil wil zo bijvoorbeeld de drugsroutes van Bolle Jos lam leggen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer hangt zondag toch een regenboogvlag vanwege Coming Out Day. Een meerderheid van de Kamer stemde daar gisteravond mee in. Eerder was besloten de vlag niet te hijsen omdat de SGP het niet zag zitten. Het is de eerste keer dat een regenboogvlag bij het Tweede Kamergebouw wordt gehesen. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Volgens het COC hebben 3130 scholen zich aangemeld. Ze willen daarmee laten zien dat je op school moet kunnen zijn wie je bent. Het COC is blij met de grote stroom aanmeldingen. Juist nu recent is onderzocht dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is afgenomen. En het SBS6-programma Bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen. Presentator Jan Versteeg had helemaal reden voor een feestje, want hij ging ook naar huis met de prijs voor beste presentator. En er was ook een bijzondere onderscheiding voor tv-pionier Joop van den Ende. De 84-jarige producent kreeg een oeuvreprijs. Tijdens de staande ovatie in Carré hield hij het niet droog. Het weer, het wordt een echte herfstdag met bewolking en periode met regen. In het zuidoosten de meeste kans op zon bij 14 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
7: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister.
9: Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.

0: Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
3: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
13: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
20: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
21: Kippie.
22: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Goedemorgen, het is 6:30 op vrijdag 9 oktober. Ik ben Harry van der Heijden, straks het nieuws en verkeer. Maar eerst naar Robert de Vries voor het weer. Robert, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
25: De regen tikte vannacht zachtjes, maar ook hard tegen het zolderraam. Nou, dat belooft wat, geloof ik.
26: Ja, zeker. En ik ben altijd van vrolijkheid in het weerbericht. Dus ik moet er wel wat van maken vandaag. Want ja, het trekt er dan bewolking over. En het regent nu op grote schaal ook. Dat blijft het vandaag echt nog wel een tijdje doen. Soms nog eventjes een wat kortere, droge periode. Temperaturen erbij zo'n 13 tot 18 graden. Het waait ook stevig, gaat het zuidwesten. Herfst, ja, die voert vandaag toch echt wel eventjes de boventoon. En we krijgen dan vanavond ook nog vanuit het westen een actieve buienlijn. Zeker in het westen van het land kan er vandaag in totaal zo'n 20 tot 25 millimeter vallen.
25: Nou, dan gaan we het weekend in met.
26: Ja, van alles en nog wat. Gelukkig krijgen we wel de zon weer geregeld te zien, maar er trekken ook buien over. De meeste buien zien we dit weekend in het noorden van het land. Komt soms ook onweer bij voor, misschien ook wel windstoten. Tussen de buien door, dus wat ruimte voor de zon. Gaat al 15 tot 16. Volgende week, maandag, dat lijkt een drogere dag te zijn. Eventjes krijgen we te maken met een uitloop van een hoog drukgebied. Voor de mensen die herfstvakantie hebben in het noorden van het land. Ja, dan zou ik toch die dag voor buitenactiviteit kiezen. Ja. Want de dagen daarna, ja, dan gaan er toch wel weer momenten met storingen zijn. Dat er regen gaat vallen. Af en toe wat zon. Temperaturen, die gaan wel wat omhoog, want woensdag wordt het 18 graden.
25: Kijk eens aan, dat is mooi. Robert, dankjewel. Door naar de ANWB, daar zit vanochtend Erwin de Hart.
27: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file, vertraging van 10 minuten. Op de A15 Rotterdam Maasvlakte bij afrit Oostvoorne 6 kilometer file, een vertraging van een kwartier.
28: Sky Radio Flits Update.
29: Flitsmeister.
25: Er wordt geflitst op de A16 richting Dordrecht bij 59.0, de A30 richting Barneveld 16.3 en ook op de A58 richting Vlissingen bij 160.6.
28: Sky Radio News.
29: In 1 minuut.
25: Bij het gebouw van de Tweede Kamer wordt zondag toch een regenboogvlag gehesen voor Coming Out Day. De SGP hield het eerst tegen, maar een meerderheid van de Kamer stemde daar gisteravond mee in. Het is de eerste keer dat de vlag bij de Tweede Kamer komt te hangen. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Het zijn de 3130 scholieren en docenten trekken iets paars aan als steun voor de LHBTI-gemeenschap. 2/3 van de deelnemende scholen is een basisschool. En gisteravond heeft SBS-programma De Bondgenoten de Gouden Televisiering gewonnen. Presentator Jan Versteeg kreeg ook de prijs voor beste presentator. En voor producent Joop van den Ende lag een oeuvreprijs klaar. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 6:53.

0: zoom. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: gaat.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
13: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
14: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
15: Honda, the power of dreams.
12: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
18: Deze week in de bonus.

0: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus retteketet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: AI.
4: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48+ kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio Nieuws. 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het SBS-programma Bondgenoten heeft een gouden televisiering gewonnen. Presentator Jan Versteeg had helemaal reden voor een feestje, want hij ging ook naar huis met de prijs voor beste presentator. En er was ook een bijzondere onderscheiding voor tv-pionier Joop van den Ende. De 84-jarige producent kreeg de oeuvreprijs. En die werd aan hem uitgereikt door zijn goede vriend André van Duin.
4: Ken je zo ontzettend goed? Dan kom je bij me. Nou, we hebben elkaar bijna dagelijks aan de telefoon en we zien elkaar zeker 3 keer in de week. Je bent onmisbaar in mijn leven en ik hou van je.
3: Tijdens de staande ovatie in Carré hield Joop van den Ende het niet droog. Britt Dekker won met haar paardenvlog de prijs voor beste jeugdprogramma. Op het gebouw van de Tweede Kamer komt zondag toch een regenboogvlag te hangen. Dat werd eerder ook al besloten, maar de SGP wilde er niets van weten en dus werd het plan geschrapt. Andere partijen waren het daar niet mee eens en dus werd er gisteravond over gestemd in de Kamer. Een meerderheid was voor en dus wappert de vlag zondag alsnog. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een oud-legerpsychiater live uitzenden. De man, Nidal Hassan, schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood 13 militairen dood. De executie staat gepland voor 3 december en zou de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in ongeveer 90 jaar worden. En elektrische auto's lijken op de lange termijn betrouwbaarder dan auto's met een verbrandingsmotor. Dat blijkt uit een analyse van ruim 47 miljoen keuringsrapporten in het Verenigd Koninkrijk. Vooral boven de 100.000 kilometer worden elektrische auto's minder vaak afgekeurd dan benzine- en dieselauto's. Dan nog het Sky Radio weer. Het wordt een echte herfstdag met bewolking en periode met regen. In het zuidoosten de meeste kans op zon bij 14 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 1 over 7.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
5: Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer file door de problemen bij de Suurhofbrug. Een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem Rotterdam. Tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer. En de vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Er wordt geflitst op de A4 richting Leiden bij 4.4. De A16 richting Dordrecht 7.8. De A30 richting Ede 16.4. De A50 richting Zwolle 213.1. En als laatste de A67 richting de Belgische grens bij 18.2.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor Den Hoorn heb je door een ongeval 20 minuten extra reistijd. Het weer een echte herfstdag met bewolking en periode met regen. In het zuidoosten nog kans op wat zon bij 14 tot 18 graden. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. In een voormalig kantoorpand is plek voor maximaal 200 asielzoekers. Het aangepaste plan richt zich vooral op de opvang van gezinnen. Justitieminister Van Wil wil de druk op drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, verder opvoeren. Nederland gaat onder meer samenwerken met Ghana in de hoop de voortvluchtige drugsbaron binnen een jaar op te pakken. En voetballer Xavi Simons volgt tijdens zijn revalidatie een studie aan de Harvard Business School. De international van Tottenham Hotspur wil zich naast voetbal ook verdiepen in de zakelijke kant van de sport. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
2: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie. Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: HAIBU. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
12: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood... gaat lukken!
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
17: Alle verf super voordelig.
18: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%!

0: aanvuldeals bij Bol.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik
3: en... hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
5: Let's go for more, some extra, Max.
4: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
9: Goedemorgen, het is 7:30 op vrijdag 9 oktober. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws en verkeer. Nu eerst het weer met Robert de Vries. Robert, goedemorgen.
10: Hey, goedemorgen Harry.
9: Zien we vandaag überhaupt nog ergens de zon?
10: Nou, ik ga echt even zoeken voor je. En dat zou heel misschien kunnen als je op Texel woont of in Den Helder. Daar zou vanmiddag de bewolking een beetje kunnen breken. Maar voor de rest is het toch wel een grijze bedoeling.
9: Ja.
10: En het regent op dit moment. Dat blijft het vanmiddag ook doen. Af en toe wel een wat drogere periode. Maar ja, een hoop nattigheid gaat er vallen vandaag. Ik denk uiteindelijk zo'n 20 tot 25 mm in het westen van het land. Waait ook stevig. Een windkracht 7 daarbij. Temperaturen 14 tot 18 graden. We pakken gewoon het hele herfstpakket erbij.
9: Ja, dit horende wordt het dus een heel weekend ganzenborden.
10: Nou, dat valt wel mee. Ik red je wel een beetje. Dat gaat goed komen, want de zon die breekt ook wel af en toe door trouwens dit weekend. Ik moet nog wel even bij zeggen dat we vanavond nog wel eens een actieve buienlijn gaan krijgen achter dat regenfront met zware windstoten. En ook morgen en zondag zijn die buien actief. De meeste in het noorden. Kan ook onweer bij voorkomen. Tussendoor dus ook ruimte voor de zon. Graadje of 16. En volgende week, ja, dan kan op maandag het ganse bord gewoon weer even de kast in. Want dan is het op de meeste plaatsen droog met ook geregeld zon. Dus wil je wat buiten gaan doen, is dat denk ik de beste dag. Want de dagen daarna gaat het toch wel weer af en toe regen vallen. Maar, pluspuntje, temperatuur gaat wel omhoog naar 18 graden op de woensdag.
9: Robert, dankjewel. Hoe is het op de weg geworden? Het van Erwin de Hart bij de ANWB.
11: Op de A4 op Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Den Hoorn. 4 kilometer file vanaf Rijswijk Paspoortpolder, een kwartier vertraging. De linker rijstrook is dicht, omrijden kan via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte door de scheuren in het wegdek bij de Zuurhofbrug. Staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Vertraging is 20 minuten.
12: Sky Radio Flits Update.
13: Flitsmeister.
9: Er wordt geflitst op de A4 richting Leiden bij 4.4 en ook op de A67 richting de Belgische grens bij 18.2.
12: Sky Radio News.
13: In 1 minuut.
9: Op het gebouw van de Tweede Kamer komt zondag toch een regenboogvlag te hangen. De SGP is tegen, maar in een spoedzitting gisteravond werd die kritiek van tafel geveegd en stemde een meerderheid voor het hijsen van de vlag. Nederland wil fors snijden in de nieuwe begroting van de Europese Unie. Het kabinet vindt het voorgestelde budget van bijna 2000 miljard euro te hoog. En van het budget moet er meer naar defensie en minder naar onderdelen als landbouw. En de ANWB waarschuwt voor een extra drukke vrijdagmiddagspits door het begin van de herfstvakantie in de regio Noord. De eerste files worden al rond lunchtijd verwacht. Vooral richting het oosten en zuiden met een piek rond 16:30. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 3:08.

0: Radio.
1: Het nieuws in 1 minuut.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Voor Geldrop heb je door een ongeval een kwartier extra reistijd. Het weer een echte herfstdag met bewolking en periode met regen. In het zuidoosten nog kans op wat zon bij 14 tot 18 graden. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. In een voormalig kantoorpand is plek voor maximaal 200 asielzoekers. En het aangepaste plan richt zich vooral op de opvang van gezinnen. Justitieminister Van Wil wil de druk op drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, verder opvoeren. Nederland gaat onder meer samenwerken met Ghana in de hoop de voortvluchtige drugsbaron binnen een jaar op te pakken. En voetballer Xavi Simons volgt tijdens zijn revalidatie een studie aan de Harvard Business School. De international van Tottenham Hotspur wil zich naast voetbal ook verdiepen in de zakelijke kant van de sport. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: 19. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
7: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
9: De vriendelijke specialist DA.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
19: Kippie.
20: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
26: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
27: Is dit het?
28: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
26: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
29: Een klant, een leverancier, nog een klant.
0: Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Dit is Sky.
3: Sky Radio Nieuws. 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een asielzoekerscentrum. Na een urenlang debat werd het voorstel met een nipte meerderheid aangenomen. Het COA kan terecht in een oud kantoorpand. Daar is plek voor maximaal 200 asielzoekers, waarbij de nadruk ligt op opvang van gezinnen. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Volgens het COC hebben 3130 scholen zich aangemeld. En ze willen daarmee laten zien dat je op school moet kunnen zijn wie je bent. Het COC is blij met de grote stroom aanmeldingen, zeker omdat pas is onderzocht dat onder jongeren de homoacceptatie is afgenomen. Nederlandse kranten groeien vooral dankzij betalende lezers. Volgens ABN AMRO zorgen vooral digitale abonnementen voor meer omzet. Inmiddels komt ruim 80% van de inkomsten van krantenuitgevers van abonnees en niet meer van advertenties. En elektrische auto's lijken op de lange termijn betrouwbaarder dan auto's met een verbrandingsmotor. Dat blijkt uit een analyse van ruim 47 miljoen keuringsrapporten in het Verenigd Koninkrijk. Vooral boven de 100.000 kilometer worden elektrische auto's minder vaak afgekeurd dan benzine- en dieselauto's. Dan gaat Sky Radio weer. Het wordt een echte herfstdag met bewolking en periode met regen. In het zuidoosten is er de meeste kans op zon bij 14 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 8:02.
6: Sky Radio Verkeer.
19: ANWB.
25: Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo Eindhoven tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenderheide. Meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang.
6: Sky Radio Flits Update.
19: Flitsmeister.
5: Er wordt geflitst op de A4 richting Leiden bij 4.4. De A15 richting Rotterdam 73.5, de A20 richting Rotterdam 22.5, de A58 richting Goes 161.6 en als laatste de A67 richting de Belgische grens bij 18.2.

0: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
6: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
9: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
10: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
11: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
10: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
9: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
23: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
24: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
25: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
26: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
27: De vriendelijke specialist. DA.
28: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
29: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
30: Dit is Sky.
31: Sky Radio News. 9 uur.
32: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden.
0: twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige Willem Wilbrink, die jarenlang bekend stond als verzetstrijder en overlevende van concentratiekamp Dachau. Twee onderzoekers zeggen geen bewijs te hebben gevonden dat hij daar daadwerkelijk heeft vastgezeten, meldt RTL. Ook het Nederlands Dachau-comité zet vraagtekens bij zijn verhaal. Wilbrink zelf houdt vol dat zijn herinneringen kloppen. Terneuzen gaat toch asielzoekers opvangen. Gisteravond stemde de gemeenteraad voor het plan. De asielopvang moet er komen in een oud kantoorpand. Daar is plek voor 200 vluchtelingen, waarbij de nadruk ligt op opvang van gezinnen. In Terneuzen ligt het onderwerp gevoelig. De vorige gemeenteraad stemde tegen, waarna de toenmalige burgemeester opstapte. Twee inspecteurs zijn in de Duitse deelstaat Beieren doodgeschoten tijdens een controle van vuurwapens. De twee, een 54-jarige vrouw en een 45-jarige man, belden aan bij een huis. Maar de bewoner, een man van 60, opende niet alleen de deur, maar ook het vuur. De politie moest flink onderhandelen met de man om hem op te pakken. Waarom die het deed, is nog onduidelijk. De Britse prins Harry zegt dat hij na zijn vertrek uit het Verenigd Koninkrijk in 2019 korte tijd depressief is geweest. In een online masterclass vertelt hij dat hij voorafgaand aan de verhuizing naar Canada kampte met paniekaanvallen. Volgens Harry volgde hij na zijn vertrek een zogenoemde adrenaline crash, waarna hij ongeveer 2 weken depressief was. Het weer, het is een bewolkte herfstdag vandaag. Daarbij valt ook flink wat regen en zijn de zonnestralen schaars. Het wordt een graad of 15. En dat was het nieuws op Sky Radio.
30: Sky Radio Verkeer.
1: ANWB.
2: Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Gelderop 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12.
30: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
2: Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file. De weg is dicht door werkzaamheden tot maandagochtend tot aan Roosteren. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum best 10 kilometer langzaam rijden. Een kwartier vertraging op de A59 Oost-Den Bosch tussen Oost-Oost en Nuland 5 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Gelderop 6 kilometer file. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht door werkzaamheden. Op de A2 2 kilometer file. Veel vertraging ook door die werkzaamheden op de N276 Maasbracht Brunsum bij Koningsbos 5 kilometer stilstaan.

0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a lot! And give you a lot!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
8: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
13: Thuisin, mooi wonen.
11: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
19: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
23: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
19: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
24: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat tussen Gratum en Sint-Joos 4 kilometer file door werkzaamheden. Op de A15 Gorinchem-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam door problemen bij de Botlekbrug. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elde en Knoopend-Velperbroek staat het stil over 6 kilometer. De weg is dicht door een ongeluk en omrijden geblazen dus via de A15, A50 en de A12 naar Arnhem. Op de N276 Maasbracht-Brunsum door werkzaamheden staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de A2 en industriegebied Wolfskal.
24: Sky Radio Flits Update.
25: Flitsmeister.
26: Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.

0: basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Tijdens de Nederlandse keuken.

0: dagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
6: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
10: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
12: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
13: Greet. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
16: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
20: Het eten is klaar, aan tafel.
21: Zo, dat ziet er lekker uit.
22: Ja, een broodje.
23: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
24: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
25: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
26: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
25: 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio News. 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Er zijn grote twijfels over het verhaal van de 99-jarige Willem Wilbrink, die jarenlang vertelde dat hij als verzetstrijder gevangen zat in concentratiekamp Dachau. Onderzoekers zeggen dat daar geen bewijs voor is gevonden. Ook het Nederlands Dachau-comité denkt dat dat deel van zijn verhaal niet klopt. Wilbrink zelf houdt vol dat hij de waarheid vertelt. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE een man neergeschoten tijdens een arrestatie. Zijn zoontje van 5 zat op de achterbank toen het gebeurde, zegt Zoran Mamdani, de burgemeester van New York. Hij is woedend op de dienst en wil dat ICE verdwijnt uit New York. Niet alleen op straat, maar ook uit de ziekenhuizen en buurten. Schaf ICE af, zegt hij. Paarse Vrijdag wordt vandaag op meer scholen gevierd dan ooit. Ruim 3100 doen er mee. Met paarse kleding laten leerlingen en docenten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit. Toch is niet iedereen enthousiast. Volgens een rondgang van het AD krijgt ruim een derde van de ondervraagde scholen te maken met weerstand. Van boze ouders tot leerlingen die protesteren en posters vernielen. Sommige scholen hebben de viering daarom een beetje aangepast. En een opvallende uitslag bij de burgemeesterverkiezingen in Peru. In de gemeente Guerrero-Palca heeft Hitler Mussolini Simeon Flores de verkiezingen gewonnen. De man is vernoemd naar de twee nazi-leiders uit Duitsland en Italië. Opvallend genoeg is deze Hitler Mussolini leider van de linkse sociaal-democratische partij Ahora Nación. Het weer, het is een bewolkte herfstdag vandaag. Daarbij valt er ook flink wat regen en zijn de zonnestralen schaars. Het wordt een graad of 15. En dat was het nieuws op Sky Radio.
4: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
5: Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 4 kilometer file tussen Kratermens en Joost. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Afrit Elspet en Harderwijk 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A325 Nijmegen Velperbroek is nog steeds dicht door een ongeluk. Bij knooppunt Velperbroek staat 6 kilometer stilstaand verkeer vanaf Elden. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. Door werkzaamheden is de A2 dicht richting Maastricht. Tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren in Limburg. Daarom staat het stil op de N276 Maasbracht-Brunssum. Bij Koningsbos 2 kilometer.
4: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
5: Blitzen langs de A13 Den Haag-Rotterdam, hectometerpaal 6,7. A27 Utrecht-Almere 93,6. A27 Almere-Utrecht 112,4.
4: En nummer 1 non-stop.

0: uit alle iconische Disneyfilms. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen klaar. En dat is maar goed ook, want de vorige edities waren in no time uitverkocht. Luister vanaf maandag naar Sky en maak kans op jouw plaatsen bij Disney in Concert.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja,
4: een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit... Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Terugleverkosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken!
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: De grootste energieslurpers in huis?
19: Wat kost al die kleding nou echt?
20: Wat heb je nog aan zonnestroom?
21: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
22: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
23: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
26: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
29: Voor de makers.
27: Praxis.
26: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
30: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
31: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister.
0: Nu, trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: De opmerkelijke vertragingen houden zich op in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Door werkzaamheden is de weg helemaal dicht richting Maastricht dit hele weekend. Tussen Sint-Joost en Rooster en daarom 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de N276 ook, Maasbracht richting Brunssum, 5 kilometer stilstaand verkeer. En op de A325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek staat het stil over 6 kilometer tussen Elden en Knopend Velperbroek. Door een ongeluk is de weg helemaal dicht. Omrijden via Arnhem, via de A15, A50 en de A12.

0: gevierd worden. Het einde van de werkweek sluit je op vrijdagmiddag af bij Sky met Feel Good Friday. Kom in de stemming met de beste Feel Good hits en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Deze week in de bonus.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan.

0: uit.
1: Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
3: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
2: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
17: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
23: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
22: Dit is Sky.
23: Sky Radio Nieuws. 11 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendsen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt Rusland ineens toch niet meer de vijand van Nederland. Gisteren deed hij dat nog wel, net als defensieminister Jezelgus, maar nu zegt hij tegen journalisten weer wat anders.
25: In de context waarin de minister van Defensie het gezegd heeft, ook zij spreekt namens het kabinet en die context deel ik volledig. En iedereen kiest daarin zijn
26: eigen woorden. Waarom spreekt u dan het woord vijand expliciet niet uit?
25: Nogmaals, iedereen kiest daarin zijn eigen woorden. Er zit geen enkel licht in het tussen het beleid dat wij...
26: Dus u zegt ook eigenlijk gewoon impliciet dat het de vijand is?
25: Nogmaals, het is de grootste veiligheidsdreiging die we kennen.
24: De Russen zijn boos en willen opheldering over de woorden van de ministers. Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen twee medewerkers die gesjoemeld zouden hebben met creditcards van de gemeente. Volgens Rijnmond worden de kaarten gebruikt om slachtoffers van de toeslagenaffaire te helpen. Rotterdam zegt dat er spullen gekocht zijn die helemaal niet bij de gedupeerden terecht zijn gekomen. Rotterdam heeft in het onderzoek 5 medewerkers onder de loep genomen. De kaartverkoop voor het eenmalige concert van Suzanne en Freek in Paradiso heeft voor grote drukte gezorgd. Vanmorgen stonden zo'n 16.000 fans in de digitale wachtrij voor kaartjes. Er is maar plek voor 1500 man. Suzanne en Freek spelen volgende maand in Amsterdam hun nieuwe album. En er komt een speciaal eerbetoon voor Johan Cruijff. Ajax en Barcelona gaan het tegen elkaar opnemen in de Johan Cruijff Arena. Het gaat dan niet om de huidige selecties. De teams bestaan uit oudspelers. Voor Ajax zijn het bijvoorbeeld Frank en Ronald de Boer, Jari Liepmanen en Jan Vertonghen. De wedstrijd is op 15 november. Dan is Sky Radio weer. Een bewolkte herfstdag met flink wat regen en maar weinig zon. Het wordt een graad of 15. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 10:55.
22: Sky Radio Verkeer.
23: ANWB.
27: Die loopt de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost. Door werkzaamheden op de A2 een veel vertraging. 4 kilometer file. De weg is dicht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren. Op de N276 daardoor bij de A2 5 kilometer stilstaand verkeer. Op de A4 Rotterdam-Den Haag door een ongeluk. Op de A4 richting Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoopend Ketelplein 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging. En weer door de werkzaamheden op de A2 in Limburg. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht 20 minuten vertraagd.
22: Sky Radio Flits Update.
23: Flitsmeister.
24: Ook weer een flinke lijst. De A2 bij 55,5 en 202,2. De A4 39,1 en 3,8. De A7 169,7. A12 74,8. A13 6,7. A22 9,3. A27 112,4 en 85,3. A28 122,2. A30 16,2. De A50 213,0. En de A67 18,1.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Nu bij DA, alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
9: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
10: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
11: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
12: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
17: Is dit het?
18: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
20: What a what? And give you a what?
19: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
21: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij
22: Kirpie.
23: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
24: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
25: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
22: Er staan nu vooral files in Limburg en regio Rotterdam en Den Haag. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Zuid 5 kilometer file. De hoofdrijbaan is dicht door een ongeluk. En op de parallelbaan is de vertraging een kwartier. Je kan beter omrijden via de A13. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat door een kapotte vrachtwagen 6 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Ketelplein. De vertraging is een kwartier. Ook daar geldt omrijden via de A13. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en het andere Knoopend Ridderkerk 2 kilometer file. De weg is dicht door opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Europoort. Volg Ring Oost en Noord via de A16, A20 en de A4. Dus omrijden via de Benelux-tunnel. Het duurt waarschijnlijk tot 12 uur eer dat de weg weer vrij is. En 276 Maasbracht-Brunssum door de werkzaamheden bij Sint-Joost op de A2. Bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer.

0: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook...

0: een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Teruggeleverd kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
12: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
17: Voor de makers.
15: Praxis.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
19: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Foeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Ik ook niet.
7: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
19: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert?
2: En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
20: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
21: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan. En door.
22: Dit is Sky.
23: Sky Radio News. 12 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Marcel Bakensen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor het internationaal recht. Pillay zat bij het internationaal strafhof dat nu zwaar onder vuur ligt van de Amerikaanse president Trump. Nu werkt ze voor het internationaal gerechtshof, ook in Den Haag. Het Nobelcomité noemt het internationaal recht de basis voor een vreedzamere wereld. Het COC vindt het zorgelijk dat Paarse Vrijdag niet overal probleemloos verloopt. Vandaag hebben op veel scholen leraren en leerlingen paarse kleding aan om te laten zien dat iedereen verliefd mag worden op wie hij wil. Ook de staatssecretaris van Onderwijs is in het paars vandaag.
25: Meer scholen dan ooit doen mee aan Paarse Vrijdag. En het is ook een belangrijk signaal ook van zo'n school dat je dus jezelf kan zijn. En dat daar dus op school ook aandacht voor is, vind ik superbelangrijk.
24: Maar een deel van de scholen ervaart weerstand. Zo zijn er protesten, vernielde posters of klachten van ouders. De Euromast in Rotterdam staat weer te fluiten. Mensen worden er 's nachts wakker van. En vanochtend was er bij de Milieudienst al 35 keer geklaagd. Al maanden klagen mensen over het gefluit. En het lijkt van de top van de toren te komen. Maar wat nou precies de oorzaak is, hebben ze nog niet kunnen achterhalen. En in de vrije training voor de Grand Prix van Singapore heeft Max Verstappen de 6e tijd neergezet. George Russell van Mercedes was het snelst. Er is maar 1 training. Later vandaag is de kwalificatie voor de sprintrace. De echte race is zondag en dat is voor Max een jubileum. Het is een 250ste. Sky Radio weer, een kletsnatte dag met maar weinig zon. Bij veel wind wordt het tussen de 14 en 18 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 3:03.
22: Sky Radio verkeer.
26: ANWB.
27: Op de A2 Eindhoven-Maastricht, 4 kilometer file tussen Kelpenoler en Sint-Joost. De weg is dicht tot maandagochtend door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat bij Knopend Ridderkerk 2 kilometer file. De rijbaan is dicht door opruimwerkzaamheden. Omrijden via de Benelux-tunnel. N276 Maasbracht-Brunsum. Bij de A2 door de werkzaamheden 5 kilometer stilstaand verkeer.
22: Sky Radio Flits Update.
23: Flitsmeister.
24: 12 meldingen. De A2 richting Echt 202.2. De A4 naar Amsterdam 28.6. A7 naar Groningen 169.8. A12 naar Utrecht 74.9. Dan de A13 naar Rotterdam 6.7. De A27 naar Almere 108.5 en 115.0. De A28 naar Meppel bij 122.5. Richting Zwolle 100.4 en naar Amersfoort 59.4. De A30 naar Ede 16.2. En de A58 richting Goes 161.5.

0: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
12: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
13: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
12: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
11: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
18: Greets. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
17: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow!
19: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed, thanks, bo!
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: En actie, olifant!
0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Er komen vooral files voor in Limburg en in de regio Rotterdam en Den Haag. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file tussen Kelpen, Oler en Gratum. Bijna een half uur vertraging door werkzaamheden is de A2 tussen Sint-Joost en Roosteren richting Maastricht tot maandag dicht. Daarom staat het helemaal vast op de N276 Maasbracht richting Brunssum bij industriegebied Wolfskal 5 kilometer. Verder nog een file op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. 20 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
5: De jackpot van Europa.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuis in, mooi wonen.
4: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
6: De vriendelijke specialist. DA.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe. Voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
10: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
11: Greets. Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
12: Big deals bij Keukenconcurrent.
11: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit World.

0: gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
2: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
3: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, uit een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Morgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Dit is Sky.
16: Sky Radio Nieuws. 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Het streekvervoer gaat tot de kerst 1 dag in de week plat. De vakbonden voeren zo actie voor een betere CAO. En daar beginnen ze volgende week woensdag mee. De week erna kan het weer op een andere dag zijn, zodat de OV-bedrijven geen noodroosters kunnen maken. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar een Zuid-Afrikaanse internationale rechter, Navi Pillay. Die werkt al jaren in Den Haag en de Haagse burgemeester noemt het een erkenning voor iedereen die wereldwijd werkt aan vrede en recht. De internationale hoven staan onder druk door Amerikaanse sancties. Ook het Nobelcomité verwees daar bij de bekendmaking naar. Na het bendegeweld in Overasselt bij Nijmegen beloven de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken geld aan de burgemeester. Die is veel kwijt aan beveiligingsmaatregelen, zei de laatste Nieuwsuur, voor iets wat volgens hem geen lokaal probleem is.
18: Dit gaat om landelijke ondermijningsproblematiek. En ik zal u niet de rekening presenteren van de camerabewaking die daar nu staat, maar dat zijn forse rekeningen, dat telt behoorlijk op.
17: Tot honderdduizenden euro's bleek gisteren. Ook Gelderland belooft bij te springen. In België is een protestdag tegen bezuinigingen van de regering en in Brussel zijn zware rellen uitgebroken. Honderden jongeren in het zwart lopen rond het Centraal Station en bekogelen de politie met balken, flessen en vuilcontainers. De Belgische politie schiet terug met traangas en een waterkanon. Sky Radio weer, een kletsnatte dag met maar weinig zon. Bij veel wind wordt het tussen de 14 en 18 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 minuut over 1.
15: Sky Radio verkeer.
19: ANWB.
20: Veel vertraging is er op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Hodendrecht en Breukelen 7 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Kelp en Oder en Gratum 6 kilometer. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer file. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Door de werkzaamheden op de A2 bij Maasbracht 3 kilometer stilstaat verkeer. Het staat ook stil daardoor op de N276 Maasbracht-Brunsum. Bij Koningsbos 5 kilometer file.
15: Sky Radio Flits Update.
19: Flitsmeister.
17: 15 meldingen zijn er op de A2 bij 202.2 en 87.9. De A7 32.3. A10 4.1. A12 134.7 en 74.9. A13 5.2 en 6.7. A16 30.9. A27 115.0 en 112.4. A28 59.8 en 122.5. De A30 16.2 en de A67 18.1.

0: 19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Drakentimmen in het Verre Oosten?
8: Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
16: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
20: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
21: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
22: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met vinden.
24: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
25: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Nu
0: superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
6: De A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 5 kilometer file, kwartier vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oder en Gratum 5 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad, de rechterrijstrook bij Purmerend is dicht, 6 kilometer file. 20 minuten vertraging vanaf rit Averhoorn. Door een ongeluk op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardinxveld, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer file. Op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden op de A2.

0: van Numbers.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Deze week in de bonus... alle

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
7: Praxis.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
11: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
13: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
16: Kippie.
14: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken op financiallease.nl.
17: Alle Sigma verf bestel je bij
18: verfwinkel.nl. Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia. Van Jumbo.

0: 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Dit is Sky.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. In Ter Apel hebben 20 asielzoekers vannacht buiten in de regen moeten slapen omdat er geen plek voor ze was. Dat zeggen het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. De nachtopvang in het Drentse Zuidwolde en het Groningse Warfum zat ook vol. De hulpverleners zeggen dat gemeenten nu echt eens werk van de asielopvang moeten maken. Een Amerikaanse vrouw die in de VS verdacht wordt van moord op haar ex-vriend smeekt de Nederlandse rechter om niet uitgeleverd te worden. Ze is bang dat ze de doodstraf krijgt en de volgende Christa Pike wordt. Die bleef ondanks 2 dodelijke injecties in leven. Daarom had de Amerikaanse ook asiel aangevraagd in Ter Apel. Amerika is ondertussen ook van plan om een executie live uit te zenden en de VN noemt dat een vorm van marteling. Het gaat om een geradicaliseerde man die 7 jaar geleden 13 mensen doodschoot op een legerbasis in Texas. Die komt op 3 december voor een vuurpeloton. De Amerikaanse minister van Defensie wil dat iedereen dan kan meekijken. En de bestellingen voor de nieuwste iPhones vallen tegen. Daarom laat Apple volgens het Japans zakenblad minder onderdelen maken voor de iPhone 18 Pro en Pro Max. De nieuwe toestellen zijn zo duur dat minder mensen dan verwacht er eentje willen. Een van de oorzaken is dat de geheugenchips steeds duurder worden, doordat techbedrijven ze massaal inkopen voor hun AI-datacenters. Dat is Sky Radio weer. Een natte dag met nauwelijks zon en het waait stevig bij zo'n 16 graden. Vanavond meer buien met ook zware windstoten. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 2:00.
3: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Er staat alweer 60 kilometer file. De meeste vertraging komt voor bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. Maar op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is er ook vertraging tussen Muidenberg en Blaricum. 8 kilometer, 10 minuten extra. Een kwartier op de A1 vanuit Hengelo bij de Duitse grens. 5 kilometer file vanaf Oldenzaal. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten vertraging, 10 kilometer file. En heel veel vertraging in het zuiden van Limburg op de N276 vanuit Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 5 kilometer file.
3: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
4: 11 meldingen en die komen van de A2, 202.2 en richting Utrecht bij 89.3. De A4 naar Amsterdam 4.8. De A12 naar Ede 108.5 en richting Utrecht 75.0. De A13 naar Rotterdam 6.7. A22 naar Beverwijk 9.5. A27 naar Almere 114.8. De A28 naar Zwolle bij 59.8 en richting Hogeveen 122.5. En de A67 Eindhoven, België 18.1.

0: uit alle iconische Disneyfilms. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen klaar. En dat is maar goed ook, want de vorige edities waren in no time uitverkocht. Luister vanaf maandag naar Sky en maak kans op jouw plaatsen bij Disney in Concert.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
3: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
4: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
6: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 per se gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij
12: Kippie.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
18: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Sky Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Het is vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Sint-Joost een kwartier oponthoud. A7 Horen richting Zaanstad voor Purmerend een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en Dordrecht 20 minuten. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen. 20 minuten vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 3 kwartier extra reistijd door de werkzaamheden op de A2.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
2: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
14: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
20: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
21: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
22: Slecht plan.
21: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
22: Goed plan, zonneplan.
23: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
24: What a what? And give you a what?
23: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
25: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
26: Let's go for more, some extra, Max.
25: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
27: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
28: Honor the craving.
27: Domino's.
29: Tijd voor een toeslagencheck.
0: Wist je dat dienst

0: weet als je persoonlijke situatie verandert. En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Dit is Sky.
4: Sky Radio News. 3 uur.
5: Ik ben Marcel Barendse. Goedemiddag. Heel pijnlijk dat er vannacht 20 asielzoekers buiten hebben moeten slapen in Ter Apel, zegt het COA. Ze lagen daar in de regen in het gras omdat ze niet naar de nachtopvang konden. Volgens het COA moeten er snel honderden plekken bij komen, maar asielminister Van der Brink weet ook niet waar hij die vandaan moet halen. Benzine kan het weekend duurder worden dan ooit. Langs de snelweg kost een liter nu bijna €2,73. En dat is nog maar een fractie onder het record van september. Door de voortdurende spanningen in het Midden-Oosten wordt ook het vervoer van olie duurder, waardoor de prijzen aan de pomp dus weer tot recordhoogte dreigen te stijgen. Bij een overval op een wijnhuis in Toscane zijn 30.000 flessen wijn buitgemaakt. Het gaat onder meer om flessen Solaia, een van de populairste wijnen van Italië. Die kosten tussen de €150 en €500 per stuk. De dieven sloegen 's nachts toe, ze zijn te zien op camera, dus het wijnhuis hoopt dat de Italiaanse politie de daders nog kan vinden. En op het WK voetbal is deze zomer meer dan de helft van de spelers, coaches en officials doelwit geworden van discriminatie op social media. Vaak waren het racistische opmerkingen, zegt de FIFA. Eén speler kreeg zelfs 10.000 beledigende online berichten. Wie vertelt de FIFA er niet bij? Dan het weer, een natte dag met nauwelijks zon en het waait stevig bij zo'n 16 graden. Vanavond meer buien met ook zware windstoten. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 3 uur.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
6: Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is in de zuidelijke helft van het land. De langste files op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratem en Sint-Joost. Een half uur vertraging door werkzaamheden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is door werkzaamheden dicht. Tussen Sint-Joost en Roosteren, dat duurt nog tot maandagochtend. Op de A6 Emmeloord richting Muiden voor Lelystad, 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier vertraging. A32 Meppel richting Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen, een kwartier. Daar staat een auto met pech. De N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 in Koningsbos, 3 kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A2.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
5: 11 meldingen, de A2 naar Echt 202.2, de A4 richting Den Haag 4.5 en naar Amsterdam 3.9. A7 naar Heerenveen 166, de A12 naar Utrecht 75.0, A13 naar Rotterdam 6.7, de A27 naar Almere 114.8 en richting Hilversum 112.4, de A28 naar Meppel 112.6 en naar Amersfoort 59.7 en de A67 van Eindhoven naar België bij 18.1.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
17: Pa-pa-da-pa-pa. Greet.
18: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
19: Gamma!
16: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
21: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
22: Alle Sikkens Verf bestel je bij...
15: voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
22: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
23: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
24: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Het is druk op de weg met 500 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant en in Limburg door de afgesloten A2... Wat al verder opvalt, op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Een file met een half uur oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht en Zaltbommel. 3 kwartier extra reistijd. A4 daarna richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 1 kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten vertraging.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: Garage voor alle merken.
3: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.

0: Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van

0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: De grootste energieslurpers in huis?
7: Wat kost al die kleding nou echt?
6: Wat heb je nog aan zonnestroom?
8: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
9: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
11: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het.

0: 132 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar 2,19 euro. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Dit is Sky.
10: Sky Radio News. 4 uur.
11: Ik ben Marcel Barends. Goedemiddag. De landelijke campagne om vuurwerk in te leveren heeft 7650 kilo vuurwerk opgeleverd. Vanmiddag werd het laatste inleverpunt gesloten in Hoorn. De campagne vanwege het vuurwerkverbod begon ruim een maand geleden. Justitieminister Van Wil zegt tegen Hart van Nederland dat hij tevreden is met het resultaat.
12: Nu was het gekoppeld aan het veranderen van de wet en vonden we dat we dit ook echt moesten doen. Het heeft een hoop opgeleverd. Ja, of we dat in de toekomst vaker gaan doen, we gaan naar kijken.
11: Sommige burgemeesters zouden dat wel graag willen. In een land als het onze zouden asielzoekers niet buiten in de regen moeten slapen. Dat zegt premier Jetten.
13: Het is heel erg vervelend en inderdaad Nederland onwaardig dat het vannacht toch heeft plaatsgevonden. En ik kunt er echt van op aan dat het COA samen met de minister alles aan doet om dit echt...

0: zo min mogelijk te laten plaatsvinden.
1: Vannacht konden 20 asielzoekers niet terecht in de nachtopvang. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dat zo schrijnend dat ze alle gemeenten oproepen zo snel mogelijk extra plekken te regelen. Medewerkers in het streekvervoer leggen volgende week woensdag de hele dag het werk neer in vrijwel het hele land. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden er die dag wel bussen. De landelijke staking is omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. En twee schilderijen van Renoir die vorige maand uit een museum in Frankrijk gestolen werden, zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar ze zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. Er waren al 6 verdachten opgepakt. In totaal namen de dieven 4 schilderijen mee, samen 9 miljoen euro waard. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Van de Sky Radio weer. Vanavond veel buien met aan zee ook zware windstoten en kans op hagel en onweer. Morgen ook buien met vooral in het noorden veel regen, windstoten en hagel. Tussendoor ook zon en 15 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 4 uur.
2: Sky Radio Verkeer. ANWB.
3: Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. Wat verder opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Bijna 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en Woerden. 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. 3 kwartier. A28 Groningen richting Amersfoort tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
2: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
1: 9 flitsers voor je. De A2 richting Echt 202.2. De A4 naar Amsterdam bij 3.9. De A12 75.0. Dat is richting Utrecht. De A15 naar Ochten 154.2. De A27 naar Almere 108.5. En naar Hilversum 112.4. De A28 naar Amersfoort 59.7. A30 naar Ede 16.2. En de A67 Eindhoven, België 18.1.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Had a

0: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
5: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
6: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
5: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
4: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
20: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
21: Sky Radio Weekend weer.
22: Goedemiddag, het is bijna 4:55. Ik ben Marcel Barendse en op deze Feel Good Friday gaan we het weekend weer doornemen met weerman Robert de Vries. Goedemiddag Robert.
23: Hey, goedemiddag Marcel.
22: De herfstvakantie in het noorden is begonnen en het weer doet lekker mee.
23: Ja, we zijn wel in stijl begonnen met al van tijd tot tijd regen vandaag. En het is nog niet voorbij, want we krijgen vanavond een toch best actieve buienlijn vanuit het westen. Kan onweer bij zitten, ook eventjes flink wat regen en kans op zware windstoten aan zee. Vannacht wat meer losse buien met tussendoor ook opklaringen, maar het zal zeker nog niet droog zijn. En met name in het oosten van het land kan de temperatuur gaan dalen naar zo'n 7 of 8 graden.
22: Durf het bijna niet te vragen, maar wordt het weekend nog mooi?
23: Ja, het hangt er een beetje vanaf waar je zit. Zit je in het zuiden en zuidoosten, heb je toch wel de beste papieren voor de meeste zon en de grootste kant op meest droog weer. Maar het noorden, dat ziet er wel toch wel erg nat uit met veel buien. Code geel is daar ook voor afgegeven. Kans op onweer, windstoten en dus ook flink wat regen. Temperaturen erbij, ja, in die buien 12, 13 graden. Buiten de buien om wordt het nog wel wat warmer. Waait stevig vanuit het zuidwesten tot westen. Zondag blijft het wisselvallig, maar ik denk wel dat het maandag net ietsje droger is. Mm-hmm. Ook af en toe ruimte voor de zon. De dagen daarna blijft het wisselvallig, maar we zien de temperatuur wel oplopen. Woensdag, dan wordt het zo'n 18 graden.
22: Oké, Robert, dankjewel. En dan de vrijdagmiddagdrukte. Hoe het daarmee staat hoor je van de ANWB in het Sky Radio Verkeer met Edwin Gerritsen.
0: Het is druk op de weg. Er staat 650 kilometer file. Er is veel vertraging op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. De A2 richting Maastricht is door werkzaamheden dicht bij Roosteren. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Culemborg staat een file met een kwartier oponthoud. Daar is een rijstrook dicht door werkzaamheden. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuw-Leusen en Knoop Lattemaarbroek. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoop het Hintal en Nuland. 20 minuten oponthoud door een aanrijding. Eén rijstrook is dicht. De A15 Europort richting Rotterdam. Voor de Zuurhofbrug een uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Eén rijstrook is dicht.
21: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
22: 15 meldingen. De A2 202.2. De A4 bij 4.3 en 3.9. De A7 32.4 en 191.2. De A10 bij 4.2. De A12 75.0. A15 40.0. A24 5.8. Dan de A27 108.5, 114.8 en 112.4. De A28 59.7. A67 18.1 en A79 8.6.

0: een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Dus, even een momentje voor jezelf. Even sparren.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig. Elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?

0: toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Deze week in de bonus.

0: najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
5: Kippie.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in 1. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
6: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
13: Dit is Sky.
14: Sky Radio News. 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Asielminister Bart van der Brink is niet verrast dat er vannacht 20 asielzoekers buiten in de regen hebben moeten slapen. Hij zag het helaas al aankomen, zegt hij tegen Hart van Nederland.
16: Nou, ik denk dat we dat de afgelopen dagen natuurlijk zagen aankomen. Ook met de mededeling al van de bestuursvoorzitter van het COA. Dat echt een noodsituatie is opnieuw. En helaas dus ook mensen echt buiten hebben moeten slapen. En dat is natuurlijk wel Nederland onwaardig.
15: De oplossing moet volgens hem komen van gemeenten. Daarom is er weer een oproep gedaan om snel extra asielplekken te regelen. Een man van 60 heeft in hoger beroep een hogere straf gekregen voor het doden van zijn vrouw 6 jaar geleden in Zeewolde. De man houdt vol dat ze van de trap was gevallen, maar dat klopt niet. Met haar verwondingen en haar buren hoorden minutenlang lawaai. Hij kreeg eerder 8 jaar cel, maar het hof komt uit op 11,5. Het oer-Nederlandse fietsmerk Batavus wordt Singaporees. Een bedrijf uit Singapore heeft de merken

0: Octavus, Babu en Koga overgenomen. Het moederbedrijf was failliet, maar de fietsmerken maken nu dus een doorstart. Ook een deel van de medewerkers kan waarschijnlijk mee. En Max Verstappen heeft in Singapore de kwalificatie voor de sprintrace morgen gewonnen. Hij start van pole position en het is de 11e keer dat Max dat lukt voor een sprintrace. Verstappen won vorige week voor het eerst het seizoen een Grand Prix in Maleisië. Hij was toen ook voor het eerst echt tevreden over zijn Red Bull-auto. Dan is Sky Radio weer vanavond. Veel buien met zware windstoten, soms ook met hagel en onweer. Morgen in het noorden code geel voor zware buien met onweer, windstoten en hagel. Tussendoor ook zon en 15 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 5 uur.
1: Sky Radio Verkeer. ANWB.
2: Het is druk op de weg. Er staat 650 kilometer file. De meeste vertraging is daar in de zuidelijke helft van het land. Op de wegen tussen Utrecht en Brabant loopt het vast. En in Limburg door de afgesloten A2. De langste file is van op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knoopend Oude Rijn. Ruim een half uur extra reistijd. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Knoopend Ketelplein. Een uur vertraging. In het noorden van het land op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuw-Leusen en Zolle Centrum een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoopend Hintham en Nuland 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht.
1: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
0: 12 flitsers gemeld. De A1 richting naar de 12.6. De A2 naar Echt 202.2. De A4 richting Den Haag 4.3 en Amsterdam bij 3.9. A6 naar Emmeloord 99.5. De A12 naar Utrecht 75.0. A27 richting Almere bij 108.5 en 114.8. En naar Hilversum 112.4. A28 naar Amersfoort 59. De A67 Eindhoven, België 18.1 en de A73 richting Venlo 59.8.

0: uit alle iconische Disneyfilms. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen klaar. En dat is maar goed ook, want de vorige edities waren in no time uitverkocht. Luister vanaf maandag naar Sky en maak kans op jouw plaatsen bij Disney in Concert.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
2: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.

0: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
1: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibo.nl. Haibo.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
10: De vriendelijke specialist DA.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden.

0: bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Sky Radio, weekend weer.
13: 6:25 op je Feel Good Friday. Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. En in het nieuws zo, excuses voor Q-koorts patiënten. Ook het verkeer komt eraan. En nu eerst de vooruitzichten voor het weekend met Robert de Vries. Goedemiddag, Robert.
14: Hey, goedemiddag.
13: Helemaal herfst is het, het komende weekend ook.
14: Ja, we krijgen ook dit weekend wel te maken met herfstweer. Maar sommige delen van het land, daar valt het wel mee. Dat is denk ik met name in het zuidoosten. Daar zullen de minste buien gaan vallen. Maar het noorden, dat ziet er morgen toch echt wel kletsnat uit. Kan echt veel regen gaan vallen. Bij die buien is ook kans op onweer en windstoten. Overigens ook vanavond gaat er nog een actieve buienlijn overtrekken vanuit het westen. Dus de herfst, die is wel aan zet. Temperatuur vannacht een graad of 7. Morgen dan wordt het maximaal zo'n 15 of 16 graden.
13: Ja, nou is het in het noorden herfstvakantie, met vakantie in eigen land. Ook nog wat mooie momenten.
14: Ja, dan moet je denk ik vooral naar de maandag gaan kijken. Je ziet wel dat de buien iets minder actief en talrijk worden op de zondag, maar ze zijn nog zeker aanwezig. Ja. Maar maandag, dan hebben we eventjes te maken met een uitloop van een hoogdrukgebied. Dan is het lange tijd droog, ook af en toe zon. De dagen daarna, ja, dan heb je die paraplu wel nodig, maar de compensatie, temperatuur gaat dan wel weer ietsje omhoog. Ik denk dat we zelfs 18 en in het zuiden van het land wel 19 graden kunnen gaan bereiken. Maar dan is het voor half oktober toch wel aan de zachte kant.
13: Oké, Robert, dankjewel. En dan naar de ANWB voor het Sky Radio verkeer. Of je nog lang vaststaat, dat hoor je van Edwin Gerritsen.
15: Het is een drukspits met 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Roosteren door werkzaamheden. De files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en Echt een half uur vertraging na een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Arnhem en Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zwolle een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. A59 Den Bosch richting Os tussen Knopend Hintam en Nuland. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
12: Sky Radio Flits Update.
6: Flitsmeister.
13: 16 stuks, de A2, 202.2 en 50.0. De A4 bij 4.3 en 72.8 en ook bij 18.0. A6, 72.8, A12, 75.0. A27, 108.5, 114.8 en 112.4. A28, 100.4, 59.7. A30, 16.2. De A67, 68.8 en 18.1 en de A79 bij 8.6.
12: Sky Radio News.
6: In 1 minuut.
13: Met nu een oud-rechter van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de Nobelprijs voor de Vrede krijgt, komt Amerika met nieuwe sancties tegen het hof. Washington eist dat het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu van tafel gaat. Q-koortspatiënten hebben excuses van het kabinet gekregen omdat ze jarenlang te weinig geholpen zijn. Rond geitenboerderijen zijn sinds 2007 tienduizenden mensen ziek geworden. De fietsmerken Batavus, Babu en Koga zijn gered van faillissement. De merken zijn verkocht aan een investeerder. Maar of er ook personeel mee mag, blijft nog onduidelijk. En Max Verstappen heeft zichzelf verrast in Singapore. Hij was de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace en start dus morgen vooraan. Dat had Max niet verwacht, maar hij is er blij mee. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 1 over half 6.

0: Sky luister je ook heel snel via je smart speaker.
1: Hey Google, speel Sky Radio. Goede keuze. Dit is Sky.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000. Dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel.

0: gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
3: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.

0: en maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
4: Die wil ik en die wil ik en die wil ik
5: en... hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
4: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
3: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
6: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
8: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: De grootste energieslurpers in huis?
10: Wat kost al die kleding nou echt?
9: Wat heb je nog aan zonnestroom?
11: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven en wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
12: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
18: Dit is Sky.
19: Sky Radio News. 6:00.
20: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. Q-koortspatiënten hebben op een bijeenkomst in Den Bosch excuses gekregen van het kabinet. Sinds 2007 werden rond geitenboerderijen tienduizenden mensen ziek, maar hun problemen werden lang niet erkend. Na al die jaren zegt zorgminister Sophie Hermans sorry.
21: Dat sociale vangnet wat we in Nederland hebben opgebouwd, dat is er dan niet om jou de ondersteuning te bieden. En dat spijt me en daar bied ik mijn excuses voor aan.
20: Hermans komt met €2,5 miljoen om het leven van Q-koortspatiënten te verbeteren. Net nu een oud-rechter van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de Nobelprijs voor de Vrede krijgt, komen de Amerikanen met nieuwe sancties tegen het hof. Ze willen voorkomen dat Amerikanen vervolgd worden en eisen dat het arrestatie

0: die bevel tegen de Israëlische premier Netanyahu van tafel gaat. De sancties gaan over een half jaar in en het kabinet wil voor die tijd met de Amerikanen tot een oplossing komen. Rusland is onze vijand, zegt nu ook premier Jetten. Defensieminister Jezelkus zei het gisteren ook in de Kamer en de Russen zien dat bijna als een oorlogsverklaring. Maar er komt zoveel dreiging vanuit Moskou dat Jetten het woord vijand gebruiken goed verdedigbaar vindt. Oh, wacht eventjes. Daar had ik Jetten nog eventjes bij moeten zetten.
1: Het is heel erg vervelend en inderdaad Nederland onwaardig dat het vannacht toch heeft plaatsgevonden. En ik kunt er echt van op aan dat het COA samen met de minister alles aan doet om dit echt zo min mogelijk te laten plaatsvinden.
0: Excuses, dat was inderdaad wel Jetten, maar niet over dit onderwerp. Maar hij bedoelt alle sabotageacties, drones boven NAVO-landen en de voortslepende oorlog in Oekraïne. Volgende week woensdag zijn er stakingen op de streekbus, maar reizigersvereniging Rover vindt dat een heel slecht idee. Met al die stakingen jaag je mensen het OV uit. En minder reizigers betekent ook weer minder werk voor OV-personeel. De bonden gaan woensdag staken voor een betere CAO. Dan de Sky Radio weer. Vanavond veel buien met zware windstoten. Soms ook hagel en onweer. Morgen in het noorden code geel voor zware buien met onweer, windstoten en hagel. Tussendoor ook zon en 15 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 6:02.
2: Sky Radio Verkeer. ANWB.
3: De files beginnen korter te worden. Er staan nog 350 kilometer bij elkaar. De meeste drukte is er nog in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. De files die verder opvallen op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Born en Echt, een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, een half uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 20 minuten. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle Centrum, 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein, een half uur vertraging.
2: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
0: Worden flitsers gemeld vanaf de A2 202.2, de A4 richting Den Haag 4.3, de A12 naar Utrecht 75.0, de A27 naar Almere 108.5 en 114.8 en richting Hilversum 112.4. A28 naar Zwolle 59.8, de A30 naar Ede 16.1 en de A67 Eindhoven België 18.1.

0: Nog maar 3 dagen.
1: Big deals bij Keukenconcurrent.
0: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
14: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Het eten is klaar, aan tafel.
16: Zo, dat ziet er lekker uit.
17: Ja, een broodje.
18: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
19: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
20: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
23: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
24: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
25: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
26: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland.
0: Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Sky Radio Weekend weer.
6: Goedenavond, 1 voor half 7. Ik ben Marcel Barendse en we gaan het weekend doornemen met Robert de Vries. Goedenavond, Robert.
12: Hey, goedenavond, Marcel.
6: Ook weer een natte avond.
12: Ja, vooral de komende uren zie je vanuit het westen een best wel actieve buienlijn overtrekken. Gaat eventjes flink wat regen uitvallen. Het zou ook hier en daar een klap onweer bij kunnen voorkomen. Zeker aan zee ook flinke windstoten. Dat trekt allemaal wel weer weg vannacht. Dan volgen de opklaringen, maar ook nog wat losse buien verspreid over het land. De temperatuur daalt in het oosten naar zo'n 7 graden en aan zee een graadje of 12 à 13.
6: Ja, en volgende week nog mooie herfstvakantie weer voor het noorden?
12: Nou, met je pluk de dag is het motto. Er zullen zeker prima momenten tussen de buien door te vinden zijn. Dat zien we ook al op zondag. Maar vooral morgen is het eventjes eerst kletsnat. Zeker in het noorden van het land kan veel regen vallen. Maar maandag denk ik toch wel een redelijk droge dag. Geregeld zon, graadje of 15 of 16. En die temperatuur gaat nog wat omhoog in de loop van de week naar een graad of 18 op de woensdag. Dan is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Maar goed, vanaf dinsdag en woensdag heb je toch af en toe weer de paraplu nodig.
6: Toch wel. Dankjewel, Robert. Dan de files. Sky Radio verkeer van de ANWB krijg je van Edwin Gerritsen.
27: De files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Gelderland en Utrecht. De langste files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch voor afrit Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. En op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorsten en Zwolle-Noord een half uur vertraging.
5: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
6: Langs de A2 is er één gezien bij 202.2, de A4 4.3, de A12 75.0, A20 32.2, A27 114.8, dan de A28 59.8, 166.8 en 97.7, A30 16.1 en de A67 18.1.
5: Sky Radio News.
1: In 1 minuut.
6: Het is lastig inschatten hoeveel streekbussen er komende woensdag stil blijven staan door de staking voor een betere CAO. Volgens de OV-bedrijven hangt dat af van hoeveel mensen eraan meedoen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania is een man opgepakt voor de computerhack bij de FBI. Hij zou betrokken zijn bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters, die ook achter de Odido-hack zat. Nederland geeft 20 gestolen kunstvoorwerpen terug aan Indonesië, waaronder een 38 karaat diamant. Die werden gestolen toen Nederland van Indonesië een kolonie had gemaakt. En Naturalis in Leiden gaat de Utrechtse probleemwolf Bram opzetten. Bram werd eind vorig jaar op de Utrechtse Heuvelrug doodgeschoten nadat hij een kind had aangevallen. Daarna is hij in het museum ontleed en in de vriezer gedaan. Begin november kunnen bezoekers kijken hoe de wolf geprepareerd wordt. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 1 over half 7.

0: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Grando. Het zijn de grandioze Grando weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
12: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Thuisbatterij.
17: Einde salderingsregeling.
18: Terugleverkosten.
19: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
3: Get ready for .nl.
11: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Alle verf super voordelig.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.

0: een diesel.
1: En?
2: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
3: Dit is Sky.
4: Sky Radio Nieuws. 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Nicola Ruis. Nederland en 7 andere landen hebben hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ze zijn het niet eens met de strafmaatregelen die Amerika tegen dat hof heeft aangekondigd. De 8 landen zeggen dat het voor het strafhof zeer moeilijk gaat worden om oorlogsmisdadigers nu nog te vervolgen. Het is lastig inschatten hoeveel streekbussen er woensdag stil blijven staan door de staking voor een betere cao. Volgens de OV-bedrijven hangt het af van hoeveel mensen eraan meedoen. Maar veel bussen vallen waarschijnlijk wel uit, zeggen ze. De bonden willen elke week 1 dag gaan staken. Het is niet humaan om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen geen tent aan te bieden. Dat zegt hulporganisatie MIGrate. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen. Het is wachten tot het echt misgaat doordat iemand onderkoeld raakt, zegt de organisatie. En een Nederlandse machinist van 31 heeft in Duitsland voor flinke vertraging gezorgd. Hij zou namelijk met een slok op in slaap zijn gevallen in zijn goederentrein en die heeft hij stilgezet op het spoor. Hij was ook niet meer bereikbaar. De politie haalde hem uiteindelijk van de trein. Door het incident liepen 26 treinen samen bijna 19 uur vertraging op. Gelukkig raakte er niemand gewond door het gedrag van de machinist. En het weer tenslotte bewolkt met regen. Zaterdag half tot zwaar bewolkt en buien. In het noorden mogelijk met onweer, windstoten en lokaal veel regen. En dat was het nieuws bij Sky Radio.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
6: Er staan nog 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest een kwartier oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
6: Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A4 Den Haag Amsterdam bij hectometerpaal 37,8. A27 Almere-Utrecht bij 112,4. En op de A30 Barneveld-Ede wordt geflitst bij hectometerpaal 16,1.

0: uit alle iconische Disneyfilms. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen klaar. En dat is maar goed ook, want de vorige edities waren in no time uitverkocht. Luister vanaf maandag naar Sky en maak kans op jouw plaatsen bij Disney in Concert.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
4: De vriendelijke specialist.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
9: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardags-appjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
17: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
26: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
27: Balen zeg.
28: Koffie?
26: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
29: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
30: Hola, ¿dónde está mi casa?
29: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
30: Paella, paella.
29: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
30: Buenas noches.
29: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
31: Sky Radio Verkeer.
32: ANWB.
33: Er staan files op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijsoord, 10 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort, van knooppunt Hoevelaken een kwartier. A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Linnen en Maasbracht een kwartier. De N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen Maasbracht en Koningsbos een kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A2.

0: Zo, dat ziet er lekker uit.
1: Ja, uit een broodje.
2: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Decoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel.
10: Met de krachtige warmte.

0: Parelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
6: Kippie.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
11: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
15: En als je huur verandert?
14: Pas het zelf aan.
16: En als je gaat samenwonen?
14: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
17: Dit is Sky.
18: Sky Radio News. 8 uur.
19: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De Belgische politie heeft in Gent 3 mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het geweld in Overasselt vorige maand. Ze zijn alle 3 in de 20 en wonen in Gent. Nederland heeft om hun overlevering gevraagd. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lid zijn van een criminele organisatie. Nederland en 7 andere landen hebben hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ze zijn het niet eens met de strafmaatregelen die Amerika tegen het hof heeft aangekondigd. De 8 landen zeggen dat het voor het strafhof dan erg moeilijk gaat worden om oorlogsmisdadigers te vervolgen. De piloot van de Fly Dubai-vlucht die zijn collega aanviel, wilde het vliegtuig laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het OM van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zou geïnspireerd zijn geweest door de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001. Het OM zegt ook dat hij de juiste papieren had om aan de slag te kunnen bij de vliegmaatschappij. En het wordt opletten voor mensen die veel met de bus gaan. OV-bedrijven kunnen nog lastig inschatten hoeveel streekbussen blijven staan tijdens de staking woensdag. Maar veel bussen zullen uitvallen, denken ze. Het streekvervoer gaat iedere week 1 dag staken tot aan de kerst voor een betere CAO. Dan nog het weer. Vanavond veel buien met zware windstoten. Soms ook hagel en onweer. Morgen in het noorden.

0: Code geel voor zware buien met onweer en windstoten en hagel. Tussendoor ook wat zon en het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Badhoevedorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging een half uur. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijshoord 10 minuten oponthoud. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos 20 minuten vertraging.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,0. A27 Utrecht-Almere bij 108,4. En op de A28 Zolle-Amersfoort wordt geflitst bij hectometerpaal 59,9.
1: Sky Radio. En nummer 1 non-stop.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De grootste energieslurpers in huis?
3: Wat kost al die kleding nou echt?
4: Wat heb je nog aan zonnestroom?
5: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
8: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
14: Alle Sigma verf bestel je bij verfwinkel.nl.
15: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
16: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
18: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
19: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
22: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
23: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
25: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
26: Sky Radio Verkeer.
27: ANWB.
28: Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging 30 minuten. 2 rijstroken zijn daar dicht.

0: deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
9: Die wil ik.
10: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
9: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
8: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
16: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
19: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Ziggo geeft trouwe klanten 30% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Ziggo geeft trouwe

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Dit is Sky.
3: Sky Radio Nieuws. 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Een Nederlander is bij een verkeerscontrole in het Belgische Heverlee, vlakbij Leuven, ingereden op twee politieagenten. Ze konden op het nippertje wegspringen. Toen de man niet wilde stoppen, schoot een van de agenten op de banden van zijn bestelbus. Hij zit vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. Bij protesten in Brussel zijn 110 mensen opgepakt, dat meldt een lokale nieuwssite. In de stad demonstreerden vakbonden tegen bezuinigingen. Duizenden mensen kwamen daarop af. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals stokken en molotovcocktails. De politie heeft een waterkanon en traangas ingezet om de menigte weer rustig te krijgen. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest, met een kracht van 7,6. Het was te voelen in de hoofdstad van het land en zorgde daarvoor paniek, zeggen lokale media. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor landen in de buurt, zoals Costa Rica, Mexico en Peru. En een Nederlandse machinist heeft in Duitsland voor flinke vertraging gezorgd. Hij zou met een slokkop in slaap zijn gevallen in zijn goederentrein, die stil stond op het spoor, dat zegt de Telegraaf. Door zijn dutje liepen 26 treinen samen bijna 19 uur vertraging op. Een passerende treinbestuurder sloeg alarm toen hij zijn collega in de cabine een uiltje zag knappen. Hij is aangehouden. En dan het weer. Vanavond veel buien met zware windstoten, soms ook hagel en onweer. Morgen code geel in het noorden voor zware buien met onweer, windstoten en hagel. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
5: Er zijn op dit moment geen flitsers bekend. Sky.

0: uit alle iconische Disney-films. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen klaar. En dat is maar goed ook, want de vorige edities waren in no time uitverkocht. Luister vanaf maandag naar Sky en maak kans op jouw plaatsen bij Disney in Concert.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
10: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
12: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
13: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
14: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.

0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
4: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
12: Oh nee, verzekering...
11: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
12: Oh, wil ik wel.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
14: Oeps, I did.
13: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
15: Sky Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging een half uur. Twee rijstroken zijn daar dicht.

0: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
1: De vriendelijke specialist. DA.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuis in, mooi wonen.
13: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
16: What a what?
15: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
14: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
17: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
18: Cute.
17: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: anders doet. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: De grootste energieslurpers in huis?
2: Wat kost al die kleding nou echt?
3: Wat heb je nog aan zonnestroom?
4: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Draken temmen in het Verre Oosten?
8: Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de
5: speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering.

0: van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Dit is Sky.
8: Sky Radio News. 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De Belgische politie heeft in Gent 3 mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het geweld in Overasselt vorige maand. Ze zijn alle 23 en wonen in Gent. Nederland heeft om hun overlevering gevraagd. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lid zijn van een criminele organisatie. Een Nederlander is in het Belgische Heverlee, vlakbij Leuven, bij een verkeerscontrole ingereden op 2 agenten. Ze konden op het nippertje wegspringen. Toen de 24-jarige man daarna niet wilde stoppen, schoot een van de agenten op de banden van zijn bestelbus. Hij zit nu vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest, met een kracht van 7,6. Die was in het land goed te voelen. In de hoofdstad zorgde dat voor paniek, volgens lokale media. Op beelden op sociale media is te zien dat in andere delen van het land gebouwen zijn ingestort. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor landen in de buurt, zoals Costa Rica, Mexico en Peru. En een Nederlandse machinist heeft in Duitsland voor flinke vertraging gezorgd. Hij zou met een slokkop in slaap zijn gevallen in zijn goederentrein, die stil stond op het spoor, dat zegt de Telegraaf. Door zijn dutje liepen 26 treinen samen bijna 19 uur vertraging op. Een passerende treinbestuurder sloeg alarm toen hij zijn collega in de cabine een uiltje zag knappen. Hij is aangehouden. Dan het weer. Vanavond veel buien met zware windstoten. Soms ook hagel en onweer. Morgen code geel in het noorden voor zware buien met onweer, windstoten en hagel. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
7: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister.
10: Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
8: Sky Radio.
7: Elke avond van 10 tot 1...

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.

0: Inloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op Primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloods heeft het.
2: Keukeloods.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
10: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
11: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
15: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
18: Voor de makers.
16: Praxis.
15: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
4: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
3: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
5: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
17: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: Het eten is klaar, aan tafel.
19: Zo, dat ziet er lekker uit.
20: Ja, een broodje.
21: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
22: Elektrisch rijden. Stil, zuinig.
23: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een

0: en lid zijn van een criminele organisatie. Een Nederlander is in het Belgische Heverlee, vlakbij Leuven, bij een verkeerscontrole ingereden op twee politieagenten. Ze konden op het nippertje wegspringen. Toen de 24-jarige man daarna niet wilde stoppen, schoot een van de agenten op de banden van zijn bestelbus. Hij zit nu vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest, met een kracht van 7,6. Die was in het land goed te voelen. In de hoofdstad zorgde het voor paniek, volgens lokale media. Op beelden op sociale media is te zien dat in andere delen van het land gebouwen zijn ingestort. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor landen in de buurt, zoals Costa Rica, Mexico en Peru. En als ik zeg carbonkel, hoeveel jeugdtrauma komt er dan bij jou naar boven? Nou, je kunt dat binnenkort allemaal herbeleven in Museum Beeld en Geluid. Voor Halloween hebben ze een speciale carbonkel experience gemaakt, waar je in een donkere ruimte wordt voorbereid op een ontmoeting met het monster. Dat meldt de Telegraaf. Het is voor het eerst dat de pop uit kinderserie Ik Mik Loreland te zien is. En dan nog het weer. Er trekken veel buien over het land, ook met onweer en het waait hard. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En morgen opnieuw veel regen. Vanaf de middag geldt in het noorden code geel voor zware onweersbuien met harde windstoten. En het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio. Elke avond van

0: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Het eten is klaar, aan tafel.
16: Zo, dat ziet er lekker uit.
17: Ja, een broodje.
18: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
19: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
20: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
21: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
21: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
23: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kast.

geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukenloods heeft het.
2: Keukenloods.nl. Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
3: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
5: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
7: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
8: Kippie.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: Scout24. Download de app en start met vinden.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Deze week in de bonus.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
4: Dit is Sky.
5: Sky Radio News. 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Nejevi Ramirez. De nachtopvang voor asielzoekers bij Ter Apel zit vannacht waarschijnlijk opnieuw vol. Dat zegt het Rode Kruis. Daardoor is nog onduidelijk of mensen buiten moeten slapen, zoals een nacht eerder gebeurde. Vrijdagavond vertrokken nog bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Maar ook daar is er bijna geen ruimte meer. Voor zover bekend slaat op dit moment nog niemand buiten. De politie heeft gisteravond na een wilde achtervolging in Brabant een verdachte opgepakt. De bestuurder ging er bij Den Bosch vandoor en haalde volgens de politie snelheden tot 200 km per uur. Op de N65 bij Udenhout kwam de auto uiteindelijk tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de arrestatie moest er pepperspray worden gebruikt. Waarom de man op de vlucht sloeg, wordt nog onderzocht. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,6. In de hoofdstad Panama-stad ontstond paniek en op sociale media zijn beelden te zien van ingestorte gebouwen.

Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Via DAB+. In de auto, de beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Via DAB+.

De bestuurder ging er bij Den Bosch vandoor en haalde volgens de politie snelheden tot 200 km per uur. Op de N65 bij Udehout kwam de auto uiteindelijk tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de arrestatie moest er pepperspray worden gebruikt. Waarom de man op de vlucht sloeg, wordt nog onderzocht. Orkaan Isaias nadert de kust van Florida en zorgt daarvoor flinke zorgen. In delen van de staat zijn evacuaties afgekondigd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De orkaan kan aan land komen met windsnelheden tot 160 km per uur. Ook wordt lokaal 20 centimeter regen verwacht. President Trump heeft vanwege de storm een gepland bezoek aan Alabama afgezegd. De Oranjevrouwen hebben een grote stap gezet richting het WK. Nederland won in de play-offs met liefst 8-0 van Hongarije. Volgens bondscoach Arjan Veurink was het verschil zelfs groter dan verwacht. Dinsdag speelt Oranje de return in Tilburg met een riante voorsprong op zak. Het weer dan nog. Vannacht zijn er opklaringen, maar vallen ook nog enkele buien. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen trekken er veel buien over het land. In het noorden geldt zelfs code geel vanwege kans op onweer, hagel en windstoten. Tussendoor schijnt af en toe ook nog de zon. Het wordt ongeveer 15 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: Sky Radio, zo gevonden. Via elke smart speaker. Hey Alexa, speel Sky Radio.
1: Non-stop muziek. Goede keuze. Dit is Sky.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio News. 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Neje Vinamiris. Nederland maakt zich zorgen over nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump heeft die aangekondigd omdat hij vindt dat het hof zich onterecht bezighoudt met zaken rond Amerikaanse en Israëlische betrokkenen. De maatregelen gaan over 6 maanden in. Volgens Jette is het cruciaal dat de sancties niet direct in werking treden. Hij wil tot een passende oplossing komen, zodat het hof zijn belangrijke werk kan voortzetten. De politie heeft gisteravond na een wilde achtervolging in Brabant een verdachte opgepakt. De bestuurder ging er bij Den Bosch vandoor en haalde snelheden tot 200 km per uur. De rit eindigde op de N65 bij Udenhout, waar de auto met lekke banden tot stilstand kwam. Bij de aanhouding moest de politie pepperspray gebruiken. Waarvoor de man op de vlucht sloeg, wordt nog onderzocht.